Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel.
2: Ja, verkeersinformatie, want er rijden geen treinen tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum. NS zet bussen in op dat traject. En ja, dat zal nog even duren, namelijk tot en met 27 juli.
3: Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen.
1: Dag Ari, goedemorgen.
2: Goedemorgen Leo, daar zijn we weer.
1: Heb jij het gedaan gisteravond?
2: Nee, ik heb het niet gedaan. Nee. Ik heb het niet aangedurfd om te kijken. Want ja, we moeten
1: te
2: hier
1: blijven kijken.
2: Beginnen. Ja. En ik voelde bij al hangen. Als ik ga kijken, ja, dan wil ik die wedstrijd ook uitzien. En ja. Het was natuurlijk een lange zit. Helemaal met die halftime show. Die 27 minuten duurde. Zoiets.
1: Het was wel mooi.
2: Het was wel mooi.
1: Ja, jij hebt dus gekeken. Die heb ik dan nog gezien. En de rest dacht ik, weet je wat, ik ga daarna liggen. Naar de radio luisteren. Maar er was na 45 minuten nog niks bekend.
2: Maar eigenlijk geef je dus hier nu aan.
1: Het hele
2: WK heb je eigenlijk niet gevolgd.
1: Maar de finale
2: die kijk je dan weer wel.
1: Ja, erg is dat, hè?
2: Maar was het een fijne wedstrijd?
1: Nee, was geen zak aan. Nou ja, Spanje had overwicht. Dat zag je dan wel natuurlijk. Als leek. Maar er gebeurde verder niet zoveel.
2: Dus ik heb niets gemist.
1: Die troostfinale, dat was een doelpuntenfeest. En dat was erom. Ons nieuws ook een beetje feest, of valt het tegen?
2: Nou, weer veel dieren in het nieuws. Want in Lelystad is een kat beschoten. Maar ja, ik zei al, meer dieren in het nieuws. Want er zijn ook vlinders geteld. Nachtvlinders wel te verstaan.

0: Ja, hij is klaar. Bob Sinclair en de Love Generation. Goedemorgen. Welkom bij Flevoland is wakker.
1: Voor de Lelystadse Petra.
2: Ik moet al even aan. Voor de Lelystadse Petra van der Blom was het deze week schrikken toen haar 3-jarige kat Ellie 's nachts niet thuis kwam.
0: Ja, wat bleek, haar kat was die avond beschoten.
3: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
4: Voor Petra beginnen de zorgen als Ellie donderdagavond wegblijft.
3: En hoe laat het werd, hoe laat het werd. Ze kwam maar niet thuis. Ik ben op de bank gaan zitten. De hele nacht ben ik eigenlijk opgebleven om te kijken of ze thuis kwam. Maar ja, geen Ellie. En de volgende morgen ben ik toch weer gaan zoeken. En ik liep naar het grasveldje toe. En ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe en ik wil haar oppakken. En ze begon meteen te gillen eigenlijk.
4: Ze komt direct in actie. Al weet ze op dat moment nog niet wat er is gebeurd met Ellie.
3: En toen ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. En daar kon ik om 11 uur weer terecht. En toen dachten we eerst van, oh, die is door een hond gebeten. En nou, zegt ze, de poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. We moeten toch röntgenfoto's maken. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. En na een uur of 3 ben ik gebeld. Van, nou, ze heeft 2 kogels in de lijf zitten. En op 4 plaatsen is de dijbeen gebroken.
4: De gevolgen van de beschieting zijn groot. Voor zowel Ellie als Petra.
3: Ja. Nou, de pootje moet geamputeerd worden. Want de kosten voor een pootherstellend operatie rond zeker rond de €4.000. En een herstelperiode van toch wel een aantal maanden. En dan heb je het over 6-7 maanden voordat het eigenlijk helemaal goed is. Dus we hebben het toch overlegd met elkaar van, we kunnen het beste amputeren. Ik zit net in de bewindvoering. En daar is nog helemaal geen potje voor. En ik wil eigenlijk nog niet, geen schulden meer maken. Want hoe hoger je in schulden komt, hoe langer je moet in de bewindvoering moet zitten. Ook. En via Facebook kwam iemand erop van, waarom begin je geen crowdfunding? En probeer zo het geld bij elkaar te krijgen.
4: Daarnaast maakt ze zich grote zorgen over haar andere huisdieren. Petra heeft namelijk geen idee wie haar poes Ellie onder vuur heeft genomen.
3: Als ik dat had geweten, nou, de politie is op de hoogte gesteld in ieder geval. Ik moet nog een aangifte doen. Ik word erover teruggebeld maandag of dinsdag. Maar ik woon hier in 24 jaar en voor de rest nooit wat gehad. De buren zijn verschrikkelijk lief voor de beesten. Nou ja, ik woon hier in een bosrijke omgeving. Er zijn hier veel bomen, veel struiken. Ze kunnen hier heerlijk lopen.

0: country-gigant Teddy Swims op Flevoland. En Mr. Know-it-all. Het weer met Diana Boer. Diana, goedemorgen.
1: Een heel goedemorgen.
0: Die buitjes hier in de buurt van Lelystad. Zijn die ook voor de rest van Flevoland of alleen voor Lelystad?
1: Ja, alleen in de buurt van Lelystad. En het zijn kortdurend buitjes, niet echt heel veel. Maar ja, de straten worden er wel nat van. En ja, jij op de fiets natuurlijk ook.
0: Tuurlijk.
1: Maar goed, niet heel erg nat. Hele lichte buitjes. Over een uurtje verwacht ik dat de meesten wel vertrokken zijn. En dan hebben we te maken met wolkpartijen. Maar in de loop van de ochtend wordt het ook wat vriendelijker met geregeld zonneschijn. De temperatuur op het moment een graad of 15 en daarbij staat een matige noordelijke wind. Vanmiddag is de wind soms vrij krachtig op het IJsselmeer en Markermeer windkracht 5. En dan hebben we droog weer in Flevoland bij flinke perioden met zon.
0: Lekker.
1: Ja, de temperaturen die zijn toch wel aan de frisse kant hoor.
0: Ja, dus wel, hoor.
1: Ja, het is wel net als afgelopen weekend, zo'n 20, 21 graden. Maar in het zonnetje, uit de wind, voel je natuurlijk dat het wel zomer is. Hè?
0: Ja, het is wel een vakantieweek, hè? Hou er even rekening mee.
1: Ja, ja, nou ja, als je, ja, ik denk dat het best wel aardig is hoor. Gematigd zomerweer hebben we te maken. Dus ja, het is prima, doe weer. Je kan lekker fietsen, je drop uit. En voor de zeilers is het ook prima, want staat iedere dag toch wel wat wind. Nou, vanavond en vannacht wat minder. Wind. Het wordt al snel fris. Temperatuur bij zonsondergang een graad of 18 en daarna daalt het kwik naar een graad of 12. Nou, dan hebben we morgen de hele dag toch wel droog weer. 'S Ochtends genoeg ruimte voor de zon, 's middags een paar stapelwolken, maar in de avond neemt de bewolking dan geleidelijk aan toe. Ja, dat is een voorbode voor de woensdag met overwegend veel bewolking en dan overal in Flevoland lichte buien.
0: Okay.
1: Maar ja, dat is alleen maar goed voor de natuur.
0: Ja, nou, Ik reed door Zeewolde en daar zag ik een boer die had de ene helft van zijn akker, daar was de tarwe al af. En dan lag het allemaal netjes op rijtjes en die was nog even met zo'n schutding bezig. Ik dacht, nou, die gaat er mooie pakjes hooi van maken. Dat moet natuurlijk wel droog erin.
1: Ja.
0: Dus die moet dat voor woensdag doen.
1: Jazeker.
0: Ja,
1: dat weten de boeren, zeker als ze naar de weerberichten luisteren.
0: Nee, maar dat is mooi voor de natuur, zeg je dan. Het ligt natuurlijk aan wie je spreekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, de boer, dat is toch wel een beetje handgemaakte natuur, denk ik.
0: Ja,
1: dan wel.
0: Ja, ja, ja. Zeker, ja, ja.
1: Maar voor het gras en de vogels.
0: Tuurlijk.
1: Maar goed, daarna dan is er weer genoeg tijd om op het land te werken. Of dingen te laten drogen. Want ik verwacht in de tweede helft van de week nauwelijks regen. Ja, toch wel tamelijk fris zomerweer. Ja. Het wordt hooguit 21 graden, net zoals morgen en de dagen daarna dus. En dat bij allemaal een matig wind vanuit het noorden tot het noordwesten.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel. Diana, mooi. Heb je een mooie foto voor Diana? Weerfoto, apenstaartje, omroefleveland.nl

0: Kirk met een juweeltje uit de jaren 80. Kijk even naar Arie, die heeft ook verstand van muziek. Vind jij dat ook? Of zeg je van nou?
1: Sorry, zei je nou dat het een pareltje is?
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Ah, het is wel een lekker nummer, maar om nou een pareltje te noemen, dat gaat mij toch wel een stapje te ver.
0: Oké, 6:45.
1: Nachtvlinders zijn wat minder bekend dan bijen. En vlinders, maar ze spelen een belangrijke rol in de natuur. En daarom houden boeren in heel Nederland bij welke nachtvlinders op en rond een bedrijf voorkomen.
0: Ja, ze houden het bij sinds 2019. Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid naar bijna 190 boeren. Ook boeren in Karin Bergman uit Dronten. Die doet mee. Verslaggever Ilja de Zeeuw ging met haar mee op vlinderjacht.
2: Zie je? Ja, ik zie hem, ja. Oh, kijk, hij komt op je af. Mooi, ja. Een Atalanta, ja.
3: Zo'n 100 belangstellenden verzamelen zich bij een grote tent voor instructies van boswachter Harco Bergman.
4: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
5: Nou, we hebben voor de 10e keer de jaarlijkse grote vlindertelling. Dat betekent dat we het hele bos in 32 delen verdeeld hebben. Wandel, parcours. En dat in groepen gaan mensen dan daar alle vlinders die daar rondvliegen tellen. En we komen allemaal zo'n beetje tegelijk terug.
6: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we gaan lekker tellen. We hebben een stokje zo meteen mee. We halen uit de auto en dan gaan we de route lopen.
7: We hebben alles. Verrekijken, foto's tellen. Nou ja, telformulieren.
8: Een rugtas waar allemaal boekjes in zitten. En een telefoon om vlinders de foto maken.
3: Vlinder tellen met de kinderen.
9: Ja, hartstikke leuk. We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
2: Een beetje op de zonnige plekjes. Zo'n hazelaar.
10: We hebben al 6 Atalanta's gezien en 2 grote koolwitjes.
5: Het is een vlinderparadijs. Dat probeer ik als beheerder van het bos ook heel veel voor te doen. We staan hier op een bospad waar je ziet dat de zon op het bospad is gebracht. We hebben langs de randen bomen weggehaald, we hebben bomen afgeknipt. We hebben struiken geplant, zodat het een Eldorado is voor vlinders. Hè. Er zijn heel veel soorten al uitgestorven in Nederland. Er zijn ongeveer nog 75 soorten. En waarvan we nu zo'n kleine 35 in het kleine bos hebben.
7: Nou, als je het elk jaar doet, dan zie je echt veranderingen. En dit is jaar natuurlijk een jaar met veel vlinders, denk ik, hoop ik. Want het is altijd mooi weer, weinig regen. Ja, het is altijd maar de vraag natuurlijk, wat kom je tegen?
10: En wij mogen dan wel een van de toppredatoren zijn, zoals dat heet. Maar zonder al die vlinders en alle kleine insecten zijn wij ook helemaal niks. Zonder bijen geen bestuiving, geen fruit, geen groente, helemaal niets. Dus we moeten ons bewust zijn dat we onderdeel zijn van. En daarom zijn dit soort initiatieven zo belangrijk, zodat we weten wat gebeurt er, dat het niet verder achteruit gaat en dat we daarop kunnen acteren.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland, Arie, met...
1: Ja, Spanje kan bijna niet missen, want Spanje... Oh.
0: Ja, Spanje heeft wat?
1: Gewonnen.
0: Oh ja. Maar eerst Maroon 5 van Flevoland en Disla.

0: Maroon 5 dus in Flevoland is wakker. De berichten van buiten Flevoland.
1: Het was een bloedstollende finale gisteravond. Maar Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde. Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Voorzitter heeft die tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres opent te scoren. Dan toch voor Spanje.
1: Ja, dat was dus het Nederlandse commentaar. Maar het is vaak ook veel leuker, hè, om het in de eigen taal te horen. Dus hierbij het Spaanse commentaar.
3: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate. Goal!
1: Dat is toch genieten?
0: Ja, lang mee houdt, hè? Lang mee houdt.
1: En heb je dat gisteren toevallig ook gezien? President Trump, die mocht natuurlijk die wereldbeker overhandigen. En ja, dat deed hij toch een beetje op zijn eigen manier. Laat ik zo zeggen, Trump was zichzelf.
0: Ja,
1: samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij die wereldbeker. Ja, en dat deed hij aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Ik zag nog op de beelden, want ik heb het al even teruggekeken, dat hij dat... Dat die Rodri nog even wachtte tot Trump wegging. Maar ja, die bleef natuurlijk, zoals altijd, toch even staan voor de beelden. Maar ja, in Madrid één groot volksfeest natuurlijk.
0: Daarom. Dan terug naar de oorlog in het Midden-Oosten. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens Trump, daar is hij weer, is Iran hard geraakt.
4: Well, we feel very badly, but you know those... Great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Ja, andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse basis in de golfregio onder vuur. Het land zegt er dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland. Ik dacht, doe iets Spaans. Iets op vakantie. Iets van Bluff. En de Counting Crows.

0: Speent is 6:30 geweest.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Tientallen Spanjaarden vieren gisteravond feest in Lelystad, want ze stonden natuurlijk stil bij het winnen van de wereldtitel. De Spanjaarden keken de finale van het WK tegen Argentinië bij een poolcentrum in het centrum. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en gingen supporters juichend de straat op. Lelystad kent een grote Spaanse gemeenschap, onder meer door de aanwezigheid van het distributiecentrum van het Spaanse modeconcern Inditex. In Lelystad is een poes beschoten. Dat gebeurde in de Zuiderzeewijk, net voor het weekend. De dierenarts kon het beest redden, maar telde wel 2 kogelgaten en een poot die op 4 plekken gebroken was. De eigenaresse heeft er geen woorden voor.
2: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
0: Bij een steekpartij in het centrum van Almere Stad is dit weekend een 22-jarig persoon gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. De steekpartij was bij een pand van een zorginstelling aan de Blekerstraat. De VVD in Dronten wil dat de gemeente de distel en het Jacobskruiskruid gaat bestrijden. Raadslid Rudy Stoker zegt dat beide planten flink oprukken en dat er actie nodig is. Liberalen vinden biodiversiteit mooi, maar er zijn volgens hen wel grenzen. De planten zorgen volgens hen voor een onverzorgd beeld. Patricia Smit uit Lelystad is voor de 6e keer de sterkste vrouw van Nederland. Ze liet gisteren op het NK in Leeuwarden 9 tegenstanders achter zich. Nu wil ze het EK winnen. Vorig jaar werd ze daar 3e.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
4: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
5: Straks onze oud-weerman Robert de Vries.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Je kent het, meisje verdwijnt in het stripverhaal. Het verhaal van Aha en Take On Me.
1: Wat je waarschijnlijk ook nog wel kent, is onze oud-weerman Robert de Vries. Vorig jaar nam hij afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapt hij over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en diverse radiozenders.
0: In onze zomerserie van deze week blikken we terug op Roberts carrière bij Omroep Flevoland. We reizen ook met hem mee naar Amerika om zijn grote passie te beleven, stormchasen. Oftewel, de zoektocht naar orkanen en ander extreem weer.
2: In deze aflevering volgen we weerman Robert de Vries tijdens zijn reis naar Amerika, waar hij voor het vierde jaar op rij gaat stormchasen.
3: Gaan we? Komt goed hoor.

0: flink wat zon, zeker.
1: Nou, hij is om te beginnen heel aardig. Hij is zelden verdrietig. Hij is nooit boos.
2: Je hoeft met hem niet bang te zijn dat het stil viel of iets dergelijks. Hij praatte wel door.
3: Als ik met Robert praat, dan is het alleen maar over het weer. En wat hij heeft meegemaakt. Hij is met zijn drone bezig.
4: Het is 16 maart 2008 en Robert de Vries mag zijn eerste uitzending als weerman voor Omroep Flevoland presenteren. Het zou het begin zijn van een lange carrière bij de Omroep, waarbij Robert uitgroeide tot een begrip in de provincie en daarbuiten.
5: Nou, dit was mijn allerlaatste weerbericht voor Omroep Flevoland.
4: Na 17 jaar nam hij vorig jaar augustus afscheid van Omroep Flevoland om zijn droom na te jagen. Weerman bij een landelijke omroep.
6: Een paar wolkenvelden over het land trekken, met name over het noorden en midden van het land, maar de zon die domineert.
4: Robert Christiaan de Vries wordt op 25 augustus 1986 geboren in Emmeloord. Volgens zijn ouders is Robert al op zeer jonge leeftijd meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het weer.
1: Nou, als het geweest zijn 5-6 jaar, zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant. En dan hield hij een praatje zogenaamd voor de tv.
7: Dus, en ja. Toen dacht u niet, dit is vreemd, of dacht u, dit is leuk?
1: Nee, want ik zag het herhaaldelijk terugkomen. En dat was gewoon zo'n ding. En dan had hij hier achter in de tuin had hij een meter staan. Een windmeter, een regenmeter. En iedere dag ging hij dat bijhouden in een soort van schrift. Dus hij had op een gegeven moment helemaal een paadje gelopen door de tuin. Dat hij dus iedere dag dat deed.
3: Ik heb schriftjes van hem gezien dat hij als klein kind al bezig was met het weer. Dat hij ging uitleggen hoe een onweersbui ontstond. Ja, dat is vrij bijzonder. En dat je daar dan ook je beroep van maakt, nou, dan is het wel je roeping.
8: De vraag is mij natuurlijk al heel vaak gesteld, maar die passie was er gewoon ineens. Ik heb het ook eigenlijk van niemand meegekregen in de familie, want niemand heeft er eigenlijk ook iets mee. Nee, het is gewoon vanzelf is dat gekomen. In groep 3 noemde ze me al Robert de Weerman. En het was wel leuk, het was op de basisschool, maar toen jaren later een reunie. En toen kwamen er oud-juffen naar me toe en die zeiden, je bent het dus ook toch echt gewoon gaan doen.
4: Robert gaat na de lagere school een opleiding als hovenier in Zwolle volgen. Maar het weer blijft zijn grootste interesse. En zo komt hij op 16-jarige leeftijd terecht bij de lokale omroep in Emmeloord, waar hij het weerpraatje mag verzorgen. Hij wordt ontdekt door presentator Martijn.
2: Ik ken Robert sinds 2003. Ik had een soort van gat in de programmering. Van denk, hey, wat kan ik hiermee doen? Ik had 2 uur zendtijd toen. Ik denk van, nou ja, we hebben eigenlijk niet echt altijd een actueel weerbericht. Er is iemand met een enorme passie voor het weer. Waarom gebruiken we Robert daar niet voor? Want die ken ik via dat forum. Eerste instantie telefonisch. Ja, en op een gegeven moment kwam daar wel het punt dat hij natuurlijk zei van, nou ja, ik woon notabene in Emmeloord, wanneer mag ik nou eens langskomen? En zo geschiedde.
4: In de volgende aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
9: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.

0: Nou, dan kon je gisteren je lol op. Maar een heleboel American Girls die dansten in de halftime. En er s'avonds was dat op Flevoland. En zometeen kijken we even wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv.
1: Zoals bijvoorbeeld het allereerste beeld van Mars ooit. De eerste foto.

0: Broad Daylight.
1: Gabriel Rios aan Broad Daylight. Voordat we beginnen aan de rubriek Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? We hebben natuurlijk toestanden op de trein. Collega Joris van de Kerkhof is nu aan de lijn. Die treint naar Omroep Flevoland. Goedemorgen, Joris.
2: Goedemorgen, Leo.
1: Hey, hallo. Ja, Harry is er ook bij en die wil graag ook van jou weten. Wat moet je doen om toch in Lelystad te komen?
2: Nou, dan moet je in Almere Centrum uitstappen. En dan moet je vooral niet te last hebben van gevoelige oren. Want er wordt op het station ook gebouwd en geboord en getrild en gedaan. En als je dan het station uitloopt, kom je langs allerlei bussen die daar staan te wachten. Maar die moet je dan niet hebben. Je moet voorbij het World Trade Center, PR Oudplein, het hoekje om. En daar staan dan bussen te wachten die je van Almere naar Lelystad brengen. Dat deden ze al gisteren. En eergisteren ook. En wat me bij die reizen opviel, was dat je eigenlijk helemaal niet hoeft in te checken.
3: Oh, dat is makkelijk.
2: Ja.
1: Is dat een tip, Joris?
2: Dat zeg ik nu. Ja. Gisteren stond het incheckpoortje aan de andere kant van de straat. Tuurlijk. En nu zie ik hem toevallig. En zie ik hem toch ook nog hier staan. Dus nou, zal ik dat dus gewoon heel netjes doen.
1: Ze hebben je door.
2: Zo hoort het toch, hè?
1: Ja, ja, maar je hebt ook uitgecheckt bij de trein. Een stukje naar Almere. Ja.
3: Maar okay. Ik hoorde ook net zeggen van, hè, je moet eerst wat bussen voorbij waar je dus niet in moet stappen. Maar zie je dan ook verwarring bijvoorbeeld bij reizigers dat zij toch naar die bussen toe lopen?
2: Meneer, mag ik u wat vragen? En toen kon ik deze jongen gisteren in ieder geval vertellen dat hij nog een stukje door moest lopen. Ah. Ja, het is wel een stukje verder dan dat je zou denken. Maar ja, goed. Het is altijd goed voor de stappenteller in ieder geval.
1: Ja.
2: En de bus uit Lelystad, die komt nu net aan. En de mensen, maar dan is het overzichtelijker. De mensen die uit die bus stappen, ja, die zien wel het station. En die weten dan in ieder geval wel waar ze naartoe moeten lopen.
1: Ja, maar die andere bussen die jij dus even moet overslaan, zijn dat de gewone stadsbussen dan?
2: Dat zijn de gewone stadsbussen.
1: Oh ja, op die manier.
2: Hier staat netjes treinvervangend vervoer.
1: Juist!
3: Ja, want er zijn geplande werkzaamheden, maar desalniettemin zijn er dan ook reizigers die alsnog zitten te klagen van, hè, vervelend, moeten we weer met de bus, extra reistijd.
1: Ja.
2: Ja, dat hoorde je net, hè?
1: Zo zit dat,
2: Zo'n klagende reiziger.
3: Ja.
2: Het is wel een minuut of 10, 15 langer als er geen file staat op plaats 6. Maar dat weten jullie dan wel weer.
1: En in die trein zit je net lekker, dan ga je in één keer door. En hier moet je weer overstappen tot 27 juli, 1 uur 's nachts. Weet je het alvast, Joris?
2: Ja.
1: Oké, bedankt.
2: Zie je zo.
1: Hoi. We waren eigenlijk bezig met de rubriek wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv. Waar beginnen we, Arie?
3: We beginnen met met het oog op morgen.
1: Met het oog.
3: Ja, want ja, daar ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. Weet jij er nog iets van?
1: Nee.
3: Helemaal niks? Het is je niet bijgebleven?
1: Nee, het is me niet bijgebleven. Ik had het al kunnen weten natuurlijk, want ik ben pas 60 geworden. Dus als je 10 bent, ja, dan ga je de eerste dingen herinneren. Want ik herinner me wel die warme, droge zomer van 1976. Dus in dit jaar moet het geweest zijn.
3: Ja. Nou, de onbemande ruimtemissie, de Viking 1, zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Ja. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet. Dat vertelde Artemis Westerberg, CEO van ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
4: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars. Want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan, zijn we alleen? Kortom, was er leven?
3: Ja, en dan zijn we natuurlijk inmiddels 50 jaar later, maar nog altijd diezelfde vraag, hè? Wat? Is er leven op Mars?
4: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
1: Dijkstra en even blij ter plekke dat radioprogramma was op de Tilburgse kermis. De kermis mee burgemeester houdt haar alles in het gereel. Jet van Baast is al 30 jaar met de kermis bezig en bekommert zich om de meer dan 200 attracties.
5: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken van stroom, ja, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
6: Kijk.
1: Lekker. Er is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud. Maar hij stapt zelf niet meer zo snel in de draaiende attracties.
7: Ik denk dat als ik daar inga, dan een soort kikkerdril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan de draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga er of in de Hooggati, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
1: Ja, dat heb ik nou ook. Ja, en ik was er op mijn 20ste. En ik ben misselijk geweest op die Tilburgse.
3: Oh, echt waar?
1: Oh, en jij? Wat,
3: zit nou op, ja, nee, ik ben er nog nooit geweest op die Tilburgse kermis.
1: Maar überhaupt gewoon van die attracties die draaien, ja, en het kop. En kan jou leuk, niet gek leuk, genoeg?
3: Nee hoor. Nee,
1: oh, je kan er gewoon goed tegen.
3: Ja, precies. Gewoon doe maar lekker wild en lekker gek. En op een bepaald moment dan weet je en dan voel je van, nou, het is nu tijd om te stoppen.
1: Oké.
3: Okay. Nou.
1: Nou, dat had ik al na 1 keer, dus ik was net nog. Ja. Nou ja, laat maar.
3: Over nog, stoppen gesproken.
1: Wie gaat er stoppen?
3: Zomergasten.
1: Oh ja, dat wist ik.
3: De laatste editie van het programma komt eraan. Na bijna 40 jaar stopt het interviewprogramma, waarin gasten een avond vullen met tv- of filmfragmenten. In Nieuwsuur legt eindredacteur Kasia Helderman uit waar een zomergast aan moet voldoen.
8: Een ideale zomergast is iemand met een bijzondere leefwereld. Dat kan door zijn levensverhaal zijn, maar dat kan ook door zijn carrièrepad zijn. Waardoor hij de kijker eigenlijk mee kan nemen in die wereld.
3: Ja, en als eindredacteur van het programma kan het dan ook niet anders dat ze het spijtig vindt dat het programma stopt.
8: Alles heeft een einde, maar ik denk dat Zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft, en dat zullen gaan missen, denk ik.
3: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan. Alle plaatjes uit het AD te bekijken. Hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een

0: onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Kat beschoten in Lelystad en steekpartij in Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
6: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
5: En dus was het feest in Madrid.
7: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
5: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Straks, jongeren die het moeilijk hebben, kunnen straks terecht in een pizzeria.
9: Oh?
8: Ja.
9: Ik zit aan mijn ontbijtje en jij begint over pizza's.
8: Sorry?
9: Ik zit aan mijn ontbijtje en jij begint al meteen over hele pizza's.
8: Precies.
9: Kan een ontbijtje zijn.
8: Speciaal voor jongeren, hè?
9: Daarom.
8: Die houden wel eens van een speciaal ontbijt.
9: Ja. En ook zo meteen in het nieuws opvallend veel Mandela-vernoemingen in Almere.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.

0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30...

0: Time. Om jou wakker te maken, Can't Fight the Moonlight.
1: Jongeren hebben het thuis of op school soms moeilijk. En dat komt voor dat ze dan uitvallen of zelfs met politie in aanraking komen. Rick van der Molen uit Lelystad heeft zoveel vertrouwen in deze jongeren dat hij samen met hen een pizzeria begint.
0: Ja, de sociale ondernemer staat al zo'n 5 jaar met foodtrucks van de buurtjongens en buurtmeiden op evenementen. En binnenkort opent hij met hen ook een restaurant in het centrum van Lelystad. Verslaggever Reo van der Weijden ging alvast een kijkje nemen.
2: Hier komt een hele grote bar waar de jongens en meiden de pizza's gaan maken. Met een hele mooie grote pizza oven hier. Hier komt het gewone toilet. En hierachter komt het gedeelte voor de jongeren, voor het personeel.
3: Aanjager Rick van der Molen raakt niet uitgepraat over waar alles moet komen.
2: Hier wordt de spoelkeuken gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt.
3: Het harde werken, dat is nodig. Er moet nog veel gebeuren voor de tent open kan.
2: Ja, we zijn dus een stichting en sinds een jaar of 5 werken we met jongens en meiden uit Lelystad, waar het gewoon even niet zo goed mee gaat op school of met de politie of die een beetje in de knoop zitten met zichzelf. En nu werken we met foodtrucks. We hebben een pizza foodtruck en een koffietruck waarmee we samen met de jongens en meiden pizzafeesten verzorgen. En ja, we willen gewoon heel graag wat meer structuur in het werk. Zorgen dat we gewoon elke week evenveel werk aan de jongeren kunnen bieden. Een plek hebben waarin we gewoon rustig met de jongeren kunnen praten. En ja, daar zo zijn we uitgekomen om hier een pizza-restaurant te starten samen met de jongeren. Dat moet helemaal verbouwd worden. We hebben geen budget om timmerlieden in te huren. Dus we doen alles met vrijwilligers, verbouwen we hier. We zijn afhankelijk van donaties, van fondsen en van giftgevers. Maar we gaan er wel echt iets supermoois van maken. Wij willen hier gewoon een veilige plek bieden waar het leuk is, waar het gezellig is, waar het veilig is en waar de jongeren gewoon kunnen leren werken, hun talent ontwikkelen. Ze kunnen verdienen er wat geld mee. En zo gewoon een plek bieden waar de jongeren zich echt helemaal kunnen ontwikkelen.
3: Wanneer moet hier de eerste pizza's gebakken worden?
2: We moeten nog vergunning aanvragen en zoals je ziet wordt er nog een enorme verbouwing. Maar wij hopen denk ik oktober, dat is op z'n vroegst, maar anders november, maar nog wel dit jaar.

0: Omaso, Bruno Mars was dat. Het weer. Met Diana, hoi. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: We hadden net een vrouw op de radio, die heette Artemis.
1: Oh, ja.
0: Dat is nou, de Griekse variant van Diana.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, daarom, dat is over heel andere dingen.
1: Ja, godin van de jacht, hè.
0: Godin van de jacht, ja, die was op jacht naar Mars.
1: Oh, ja.
0: En jij naar het weer?
1: Ja. Nou ja, en naar een paar buitjes. Maar die zijn inmiddels verdwenen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik zit te wachten op regen. Veel mensen natuurlijk niet. Maar ja, ik vind het vervelend om de tuin te sproeien en de planten water te geven. Ja. Ik heb liever regen van boven. Maar ja, dat gaat deze week wel gebeuren op uitgebreide schaal in Flevoland.
2: Uitgebreide schaal?
1: Ja. We hebben...
0: Arie schrikt ervan. Die dacht, ik moet op vakantie.
1: Ja, nee, we hebben afgelopen uur een paar lokale buitjes gehad. In Lelystad, Zeewolden zijn inmiddels vertrokken. De wolkenvelden die zijn nog wel te zien. De zon komt zo af en toe tevoorschijn. Maar ik heb wel goede hoop dat in de loop van de dag de zon steeds meer de ruimte krijgt. Dus we eindigen vandaag met toch wel een mooie zonsondergang. En dat bij een temperatuur van zo'n 18, 19 graden. Op het moment is het tamelijk fris met zo'n 15, 16 graden. En het wordt vandaag niet warmer dan zo'n 21 graden.
0: Okay.
1: Ja, nou ja, afgelopen weekend hebben we dat ook wel gemerkt. Ja. Er staat ook een frisse noordelijke wind. Windkracht 5 of 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En boven de polders vanmiddag windkracht 3 tot 4.
0: Ja,
1: en dan morgen een afwisseling van zon en wolken. Een droge dag. Best wel aardig hoor, maar nog wel aan de frisse kant. Als je op warmte zit te wachten, moet je deze week niet in Nederland zijn.
0: Nee.
1: Want het blijft voorlopig toch wel gematigd wat de temperatuur betreft. Temperatuur van 25 graden, nou in Duitsland, België en Frankrijk, in de landen om ons heen. Maar bij ons dus tamelijk fris zomerweer. En dus op woensdag, overal in Flevoland, een paar buien verspreid over de dag. Dus dan heb je je paraplu nodig. Maar ja, daarna hebben we weer met droog weer te maken. Zon en wolken wisselen elkaar af. De wind komt vanuit het noordwesten. En misschien dat in het weekend het wat warmer wordt.
0: Wat warmer.
1: Ja,
0: waar hebben we het dan over, Diana?
1: Ja, zo'n 23, 24 graden.
0: Oh, dat houdt ook niet over.
1: Nee.
0: Als je ziet waar we vandaan komen en wat we gewend zijn, zo zoetjes aan in dit land.
1: Ja, en dat beseffen dat we eigenlijk nu met de warmste tijd van het jaar horen te hebben. Dus, ja,
0: het zijn ook hondsdagen.
1: De hondsdagen, ja, die beginnen nu 20 juli tot 20 augustus.
0: Ja.
1: Hebben we meestal de hoogste temperaturen. Klimatologisch gezien. Maar nu dus tamelijk koel. Maar misschien volgende week, hè, dat het toch wel zomers kan gaan.
2: En wat dan valt woensdag? Is dat ook voldoende om het neerslagtekort weer een beetje...
1: Nee, dat neerslagtekort dat is nu zo'n 180 millimeter. Dus dat voorlopig is het nog steeds een droogte waar we mee te maken hebben. Maar voor de bovenste laag is het wel lekker dat het stof eventjes weg is. Maar de buitjes van de afgelopen uren hebben dat al in Lelystad gedaan in Zeewolde.
0: Ja, nou hoi, dankjewel.
2: Ja, als hij nog zou leven, dan zou hij dit weekend 108 jaar zijn geworden. Nelson Mandela, hij overleed 5 december 2013. Ja, in het hele land zijn straten, pleinen en bruggen naar hem vernoemd. Zelfs al bij leven.
0: Almere is koploper in Nelson Mandela-vernoemingen. Verslaggever Mark Bakker zocht dat uit.
3: De anti-apartheidstrijder en oud-president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, is nergens in Nederland zo vaak vernoemd als in Almere. Inmiddels is dat in deze stad al 6 keer gebeurd. Mandela overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd. Veel openbare plekken in het land waren toen al naar hem vernoemd. Zo kreeg het park naast het Centraal Station in Almere de naam Mandela Park. Dit op initiatief van Jan de Vletter. Hij was in de jaren 80 raadslid voor D66.
4: Het was 1985, 86. Mandela zat al een jaar of 20 in de gevangenis op Robben Eiland. En hij was natuurlijk het symbool van de anti-apartheid. En veel mensen in Nederland die protesteerden daartegen, tegen die apartheid. En ook in meerdere plaatsen was het initiatief ontstaan een straat of een plein of in dit geval een parkje te benoemen naar Mandela.
3: Journalist en fotograaf Jan Dirk van den Burg deed nog voor het overlijden van Mandela in heel Nederland onderzoek naar de vernoemingen. Samen met fotograaf Stephanie Greets maakt hij daar een boek van. De vernoemingen waren destijds best bijzonder.
5: Als in iets wat opmerkelijk is, omdat je in Nederland een ongeschreven regel hebt. En dat is eigenlijk dat je geen openbare plekken vernoemt naar mensen die nog in leven zijn. En dit was voordat Nelson Mandela overleden is. Dus we zijn in 2012, 2013 begonnen aan dit project. En hebben eigenlijk alle plaatsen in Nederland gezocht die naar hem zijn vernoemd. Dus paadjes, lanen.
3: En daar hoorde dus Almere ook bij?
6: Almere hoorde daar zeker bij. Want ik kom zelf uit Zoetermeer, daar heb je de Nelson Mandela brug. Maar wat ze in Almere hier hebben, dat slaat eigenlijk alles. Voor het overlijden van Nelson Mandela hadden jullie hier al 5 vernoemingen op 1 plek.
4: Nou, dat is... als ik me goed herinner, vrij snel vanuit de naamgevingscommissie. Zo gaat dat dan bij de gemeente. De suggestie gedaan, laten we hier een parkje benoemen. Mooie plek, vlakbij het station, kortom. En prima plek, ja.
3: Maar daarna volgden nog meer Nelson Mandela vernoemingen.
6: Nelson Mandela parkeergarage, Nelson Mandela pad, Nelson Mandela park, Nelson Mandela boom. En, vergeet ik er nog één?
5: Ja, dat is Nelson Mandela plein.
6: Juist, de belangrijkste, ja.
3: En als 6e is ook de Nelson Mandela straat erbij gekomen.
6: Ja, daarin is dus Almere Nederlands kampioen Nelson Mandela vernoemingen.
0: Bijdrage was dat van Mark Bakker over Nelson Mandela. Zometeen de berichten van buiten Flevoland met Arie.
2: Ja, het kan niet missen. Hè. We hebben het opnieuw gehoord over Spanje, want ja, kampioen geworden.

0: Tracy Ullman, een beetje druk liedje op de vroege ochtend. Ik hoop dat dat kan. Ja, dat kunnen toch. We berichten van buiten Flevoland. Arie.
1: Ja, het was een bloedstollende finale gisteren, de WK-finale. Spanje-Argentinië. Heb jij gekeken, Leo?
0: Deels.
1: Deels gekeken?
0: Ja, de eerste helft.
1: En vond jij het ook bloedstollend?
0: Nee.
1: Totaal niet?
0: Nee, het duurde heel lang in zijn doelpunt. En dan gaat de wedstrijd lopen. Maar ja, dat duurde maar.
1: Ja, ja, de Spanjaarden, ze wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die een rode kaart in de verlenging kregen. En dus met 10 man door moesten. Het winnende doelpunt, dat werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt. Door invaller Torres.
2: Voorzitter heeft de tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren, dan toch voor Spanje.
1: Ja, dat is dus het Nederlandse commentaar.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk toch veel mooier om het te horen in de eigen taal. Dus zo klonk dat winnende doelpunt op de Spaanse radio.
3: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
2: Goal!
1: Kijk, het is toch gewoon genieten. Gewoon. Ja. Het is alleen al leuk om naar te luisteren. Nou, Trump die was er natuurlijk ook bij die finale. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Heb je die beelden ook gezien? Want Trump bleek toch een beetje op de Trump-manier.
0: Ja.
1: Typisch Trump.
0: Maar hij is ook boos op Spanje, omdat Spanje niet meewerkte met het beschikbaar stellen van vliegbasis om Iran te bombarderen, of zo, om iets te zeggen.
1: Ja, maar dat deden natuurlijk gisteravond niet. Want ja,
0: okay.
1: Trump die zag een podium, die zag een moment om aandacht te pakken.
0: Staan, natuurlijk, ja.
1: Dus waar de Spanjaarden wilden feest vieren, bleef hij vrolijk in beeld staan. Oh, maar ja. De Spanjaarden hebben toch even gewacht. En ja. Infantino heeft uiteindelijk Trump meegenomen. Maar ja, in Madrid was het natuurlijk een groot volksfeest.
0: Zeker. Over Iran gesproken, ik had het er even over. Iran heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in die strijd zijn omgekomen. Volgens Trump is Iran hard geraakt.
4: Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Iraanse Amerikaanse basis in de golfregio onder vuur. Het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. En we hebben nu weer wat vrolijker berichten, want het is vakantietijd. En echt nu alle regio's zijn met vakantie. Hè?
1: Ja, heel Nederland heeft vakantie. En ze zijn gaan tellen en wat blijkt, het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan.
0: Dat mag gewoon niet.
1: Oh. Ja, ik zou er ook niet komen hoor, want ik denk niet dat mijn kinderen dat leuk zullen vinden.
0: Nee, droom. Maar er komt natuurlijk misschien een fase in je leven dat de kinderen zeggen: papi, het was leuk geweest, maar ga nu zelf op vakantie.
1: Ja, precies.
0: Dan maar weer samen.
1: Ja, maar de provincie Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers, zegt de eigenaar.
5: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, sommigen zeggen, onder de 30, die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
1: Ja, ja, dat is ook precies de reden waarom dit echtpaar 1 keer per jaar zonder de kleinkinderen naar de camping gaat.
6: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
0: Over kinderen gesproken, de 11-jarige Tim van den Hoge uit Zwaag doet komende week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en behoort daarmee dit jaar tot een van de jongste deelnemers van het evenement. Met zijn voorbereiding zit het wel goed.
7: Goede sokken nodig, goede schoenen, die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
8: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
0: Ja, Tim loopt samen met zijn nichtje Marina. Marina. En die is ook 11.
9: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Tientallen Spanjaarden vierden vannacht feest in Lelystad. Ze stonden stil bij het winnen van, de wereldtitel door hun land. De Spanjaarden keken de finale van het WK tegen Argentinië bij een poolcentrum. En na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en gingen de supporters juichend het centrum in. Lelystad kent de grote Spaanse gemeenschap, onder meer door de aanwezigheid van het distributiecentrum van het Spaanse modeconcern Inditex. In Lelystad is een poes beschoten. Dat gebeurde in de Zuiderzeewijk net voor het weekend. De dierenarts kon het beest redden, maar telde wel 2 kogelgaten en een poot die op 4 plekken gebroken was. De eigenaresse heeft er geen woorden voor.
20: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
0: Bij een steekpartij in het centrum van Almere Stad is dit weekend een 22-jarige persoon gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. De steekpartij was bij een pand van een zorginstelling aan de Blekerstraat. De VVD in Dronten wil dat de gemeente de distel en het Jacobskruiskruid gaat bestrijden. Raadslid Rudy Stoker zegt dat beide planten flink oprukken en dat er actie nodig is. Liberalen vinden biodiversiteit mooi, maar er zijn volgens hen wel grenzen. De planten zorgen volgens hen voor een onverzorgd beeld. Patricia Smit uit Lelystad is voor de 6e keer de sterkste vrouw van Nederland. Ze liet gisteren op het NK in Leeuwarden 9 tegenstanders achter zich. Nu wil ze het EK winnen. Vorig jaar werd ze daar 3e.
21: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de 2e helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag.
22: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
1: Is in Amerika geweest om te stormchasen.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Crazy Little Thing Called Love. Je hoorde Brian May lekker spelen. En die werd dit weekend, was hij jarig. Ver in de 70.
1: Het is alweer een jaar geleden dat Robert de Vries, onze oud-weerman, vertrok.
0: Oh ja, ja, het is waar. Naar Talpa ging je.
1: Snel gaat dat, hè? Dan weer zo'n jaar dat het voorbij
0: vliegt. Och ja, het vliegt.
1: Ja. 17 jaar lang was hij onze weerman. Maar vorig jaar stapte hij dus over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en diverse radiozenders.
0: Ja, en in onze zomerserie van deze week blikken we terug op Robert's carrière bij Omroep Flevoland. En we reizen met hem mee naar Amerika voor zijn grote passie, stormchasen. Dus zoektocht naar orkanen en ander extreem weer.
2: In deze aflevering volgen we weerman Robert de Vries tijdens zijn reis naar Amerika, waar hij voor het vierde jaar op rij gaat stormchasen.
3: Gaan we? Komt goed hoor.

0: flink wat zon, zeker.
1: Nou, hij is om te beginnen heel aardig. Hij is zelden verdrietig. Hij is nooit boos.
2: Je hoeft met hem niet bang te zijn dat het stil viel of iets dergelijks. Hij praat er wel door.
3: Als ik met Robert praat, dan is het alleen maar over het weer. En wat hij heeft meegemaakt. Hij is met zijn drone bezig.
4: Het is 16 maart 2008 en Robert de Vries mag zijn eerste uitzending als weerman voor Omroep Flevoland presenteren. Het zou het begin zijn van een lange carrière bij de Omroep, waarbij Robert uitgroeide tot een begrip in de provincie en daarbuiten.
5: Nou, dit was mijn allerlaatste weerbericht voor Omroep Flevoland.
4: Na 17 jaar nam hij vorig jaar augustus afscheid van Omroep Flevoland om zijn droom na te jagen. Weerman bij een landelijke omroep.
6: Een paar wolkenvelden over het land trekken, met name over het noorden en midden van het land, maar de zon die domineert.
4: Robert Christiaan de Vries wordt op 25 augustus 1986 geboren in Emmeloord. Volgens zijn ouders is Robert al op zeer jonge leeftijd meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het weer.
1: Nou, het zal het geweest zijn 5, 6 jaar. Zat hij bij ons in de caravan alle plaatjes uit het AD te bekijken, hoe de weertoestanden stonden in de krant. En dan hield hij een praatje zogenaamd voor de tv.
7: Dus, en ja. Toen dacht u niet, dit is vreemd, of dacht u, dit is leuk?
1: Nee, want ik zag het herhaaldelijk terugkomen. En ja, dat was gewoon zo'n ding. En dan had hij hier achter in de tuin had hij een meter staan. Een windmeter, een regenmeter. En iedere dag ging hij dat bijhouden in een soort van schrift. Dus hij had op een gegeven moment helemaal een paadje gelopen door de tuin. Dat hij dus iedere dag dat deed.
3: Ik heb schriftjes van hem gezien dat hij als klein kind al bezig was met het weer. Dat hij ging uitleggen hoe een onweersbui ontstond. Ja, dat is vrij bijzonder. En dat je daar dan ook je beroep van maakt, nou, dan is het wel je roeping.
8: Die vraag is mij natuurlijk al heel vaak gesteld, maar die passie was er gewoon ineens. Ik heb het ook eigenlijk van niemand meegekregen in de familie, want niemand heeft er eigenlijk ook iets mee. Nee, het is gewoon vanzelf is dat gekomen. In groep 3 noemden ze me al Robert de Weerman. Het was wel leuk, het was op de basisschool, maar toen jaren later een reunie. En toen kwamen er oud-juffen naar me toe en die zeiden, je bent het dus ook nog echt gewoon gaan doen.
4: Robert gaat na de lagere school een opleiding als hovenier in Zwolle volgen. Maar het weer blijft zijn grootste interesse. En zo komt hij op 16-jarige leeftijd terecht bij de lokale omroep in Emmeloord, waar hij het weerpraatje mag verzorgen. Hij wordt ontdekt door presentator Martijn.
2: Ik ken Robert sinds 2003. Ik had een soort van gat in de programmering. Van denk, hey, wat kan ik hiermee doen? Ik had 2 uur zendtijd toen. Ik denk van, nou ja, we hebben eigenlijk niet echt altijd een actueel weerbericht. Er is iemand met een enorme passie voor het weer. Waarom gebruiken we Robert daar niet voor? Want die ken ik via dat forum. In eerste instantie telefonisch. Ja, en op een gegeven moment kwam daar wel het punt dat hij natuurlijk zei van, nou ja, ik woon notabene in Emmeloord, wanneer mag ik nou eens langskomen? En zo geschiedde.
4: In de volgende aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
9: Dat is morgen, maar nu weer terug naar de dag van vandaag. Zometeen de rubriek Wat hebben we gisteren gemist op radio en tv. Adi, wat heb je gevonden?
10: De Tilburgse kermis. Het is weer tijd voor van het jaar, hè?

0: duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: genieten. Train and Drops of Jupiter.
1: En dan wat we gisteren hebben gemist.
0: Op radio en tv.
1: Precies dat. Ja, met het oog op morgen ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. De onbemande ruimtemissie Viking 1 zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet, vertelde Artemis Westerberg, CEO van ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
2: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars. Want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan, zijn we alleen? Kortom, was er leven?
1: Ja, die vraag is 50 jaar nog steeds urgent. Is er leven op Mars?
2: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is. Omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
0: Ja, ook op de radio, Dijkstra en Evenblij, die waren op de Tilburgse kermis. De kermismeester, die was de gast in het programma, die houdt daar alles in het gareel. Jet van Baas, die is al 30 jaar met de kermis bezig. En bekommert zich om meer dan 200 attracties.
3: Van de kermisopstelling maken, tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen, alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
0: Kijk. Het is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud, maar hij stapt zelfs niet meer zo snel in die dingen die draaien.
4: Ik denk dat als ik daar inga, dan een soort kikkerdril eruit komt, of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan de draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga er of in de Hooggaardie, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
0: Hooggaardie.
1: Ja, en dan moet je toch eigenlijk in een attractie stappen die juist de andere kant weer opdraait.
0: Ja, nee, maar als je rustig in zo'n reuzenrad.
1: Ja, dat is wel te doen.
0: Ja, en dan bel je even naar beneden, zet hem eens even stil.
1: Ja, tenzij je natuurlijk van hoogtevrees. Oh, heel hoogtevrees hebt, dan is het weer niet aan te raden.
0: Nee, daarom.
1: Dan de laatste editie van het programma Zomergasten. Dat zit eraan te komen. Ja. Want na bijna 40 jaar stopt het interviewprogramma, waarin gasten een avond vullen met tv- of filmfragmenten. In Nieuwsuur legt eindredacteur Kesia Hederman uit waarom. Nee, zeg verkeerd. Waar een zomergast aan moet voldoen.
5: Een ideale zomergast is iemand met een bijzondere leefwereld. Dat kan door zijn levensverhaal zijn, maar dat kan ook door zijn carrièrepad zijn. Waardoor hij de kijker eigenlijk mee kan nemen in die wereld.
1: Ja, en helemaal vindt het spijtig dat het programma nu stopt.
5: Alles heeft een einde, maar ik denk dat zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft. En dat zullen we gaan missen, denk ik.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan. Alle plaatjes uit het AD te bekijken. Hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Kat beschoten in Lelystad en steekpartij in Almere stad. Meer nieuws komend uur.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
13: Doral Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur.

0: aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
1: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
0: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Dorant.
4: Goedemorgen, vanochtend in het nieuws in Lelystad. Dat is beschoten en er wordt een pizzeria geopend.
3: Speciaal. Ja, maar je microfoon doet het niet, Ari. Leuk dat je het allemaal vertelt, maar dan ik het
5: zo dan.
3: Ja, ja,
5: daar ben ik.
3: Oh,
5: ja, het blijft techniek, hè. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, goedemorgen ook, Leo. Ja. Ja, vanochtend in het nieuws in Lelystad is een kat beschoten en er wordt een pizzeria geopend, speciaal voor jongeren.
3: Ja, en na 8:30 gaan we vlinders tellen.
6: Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Flevoland. En sing it back. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Op dit vroeg, nou ja, vroeg, maar het is vakantie, dus dat is alles relatief natuurlijk. Om 7:07.
1: Voor de Lelystadse Petra van...
0: Voor wie?
2: Voor de Lelystadse Petra van der Blom was het deze week schrikken... toen haar 3-jarige kat Ellie 's nachts niet thuis kwam.
0: Ja, er was wat misgegaan met die kat. En dat moet ik... Och, heb ik het weer, hè? Heb ik het weer? Moet ik de video er even bij pakken hoe het is afgelopen met die beschoten kat in Lelystad? Je hoort de eigenaar van de kat.
3: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
4: Voor Petra beginnen de zorgen als Ellie donderdagavond wegblijft.
3: En hoe laat het werd, hoe laat het werd. Ze kwam maar niet thuis. Ik ben op de bank gaan zitten. De hele nacht ben ik eigenlijk opgebleven. Om te kijken of ze thuis kwam. Maar ja, geen Ellie. En de volgende morgen ben ik om toch weer gaan zoeken. En ik liep naar het grasveldje toe. En ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe en ik wil haar oppakken. En ze begon meteen te gillen eigenlijk.
4: Ze komt direct in actie. Al weet ze op dat moment nog niet wat er is gebeurd met Ellie.
3: En toen ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. En daar kon ik om 11:00 weer terecht. En toen dachten we eerst van, oh, die is door een hond gebeten. En nou, zegt ze, de poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. We moeten toch röntgenfoto's maken. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. En na een uur of 3 ben ik gebeld. Van, nou, ze heeft 2 kogels in de lijf zitten. En op 4 plaatsen is de dijbeen gebroken.
4: De gevolgen van de beschieting zijn groot. Voor zowel Ellie als Petra.
3: Ja. Nou, de pootje moet geamputeerd worden. Want de kosten voor een pootherstellend operatie rond... Zeker rond de 4000 euro en een herstelperiode van toch wel een aantal maanden. En dan heb je het over 6-7 maanden voordat het eigenlijk helemaal goed is. Dus we hebben toch overlegd met elkaar van we kunnen het beste amputeren. Ik zit net in de bewindvoering en daar is nog helemaal geen potje voor. En ik wil eigenlijk nog geen schulden meer maken. Want hoe hoger je in schulden komt, hoe langer je moet in de bewindvoering moet zitten ook. En via Facebook kwam iemand erop van... waarom begin je geen crowdfunding? En probeer je zo het geld bij elkaar te krijgen.
4: Daarnaast maakt ze zich grote zorgen over haar andere huisdieren. Petra heeft namelijk geen idee wie haar poes Ellie onder vuur heeft genomen.
3: Als ik dat had geweten... Nou, de politie is op de hoogte gesteld in ieder geval. Ik moet nog aangifte doen. Ik word erover teruggebeld maandag of dinsdag. Maar ik woon hier in 24 jaar en voor de rest nooit wat gehad. De buren zijn verschrikkelijk lief voor de beesten. Nou ja, ik woon hier in een bosrijke omgeving. Er zijn hier veel bomen, veel struiken. Ze kunnen hier heerlijk lopen.

0: Altijd de viool en de fijne muziek van Saumieu. En altijd het weer met Diana Boy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we begonnen met een graadje of 15. Wat betekent dat voor de dag van vandaag?
1: Nou, toch wel een frisse dag. Net zoals afgelopen weekend. 20, 21 graden, dat is de maximumtemperatuur. Ja, en op het moment waait een matige wind vanuit het noorden. Windkracht 3 of 4 boven de polders. Windkracht 5 op het IJsselmeer en Markermeer. En die wordt vanmiddag toch wel wat sterker. En die wind is toch duidelijk aanwezig. Nou, iets minder dan gisteren. En verder een wisselend weerbeeld. Met name in onze omgeving dikkere wolken. En lokaal nog een paar spatjes regen in de omgeving van Lelystad en Zeewolde. Maar ga je naar het oosten toe, de Noordoostenpolder bijvoorbeeld, daar schijnt het zonnetje op het moment.
0: Oh.
1: En is het overal droog.
0: Nou, dan gaan we lekker naar Emmeloord met z'n
1: ja, nou, als je even wacht, dan komt de zon ook hier tevoorschijn hoor. Want okay. Ik verwacht vanmiddag toch overal in de regio geregeld zonneschijn. Ja, en dat dus bij die lage temperatuur. Maar in het zonnetje is het natuurlijk heerlijk, hè. Het is zomer.
2: Dus de korte broek kan aanblijven?
1: Ja, als je gaat sporten natuurlijk. Hè. Je moet wel een beetje in beweging blijven bij dit weertype. Ja, want het is namelijk fris voor de tijd van het jaar. Vanavond wordt het al snel frisser. Vannacht hebben we een minimumtemperatuur van 12 graden. Het is droog in de nachtelijke uren. En vanavond een mooie heldere zonsondergang. Nou, morgen verwacht ik ook een mix van zon en wolken. Maar het blijft overal droog. S'avonds wel wat meer bewolking. En verder verandert er eigenlijk niet zoveel. Vergelijkbare temperatuur. De wind nog steeds vanuit het noorden. Windkracht 3 tot 5.
0: En dan woensdag nog zo'n dag?
1: Nou, wel met wat meer bewolking. En meerdere buien. Overal in de provincie verwacht ik toch wel soms wat lichte regen. Maar veel is het niet. Ik verwacht hooguit zo'n 1,5 millimeter. Dus dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende platen voor
0: zeker.
1: De droogte.
0: Nou.
1: En de dagen daarna ook droog. Bij nog lage temperaturen voor de donderdag en de vrijdag.
0: Nou.
1: Dus 21 graden.
0: Wat is dit allemaal?
1: Nou ja, je kan
0: is de zomer in staking?
1: Nou ja, een beetje zomerdipje. En typisch Hollands zomerweer zou ik het kunnen omschrijven. Het is best wel aardig hoor. In het zonnetje kun je genieten. En als er een buitje is, dan is het alleen maar goed voor de natuur. Maar buien verwachten dus niet in de tweede helft van de week. In het weekend mogelijk wel iets hogere temperaturen voor de zaterdag. Dus als je daarvan houdt, dus 23, 24 graden, is het wat lekkerder.
2: In het weekend is het altijd lekker natuurlijk, om mooi weer te hebben.
1: Jazeker.
0: Ja, dan hoi. Dankjewel.
2: Jongeren hebben het thuis of op school soms moeilijk. En het komt voor dat ze dan uitvallen of zelfs met de politie in aanraking komen. Rick van der Molen uit Lelystad heeft zoveel vertrouwen in deze jongeren dat hij samen met hen een pizzeria begint.
0: Ja, we noemen dat een sociaal ondernemer. En hij staat al zo'n 5 jaar met foodtrucks van de buurtjongens en de buurtmeiden op evenementen. En daar komt nog wat bij, want binnenkort opent hij met hen een restaurant. En dat komt in het centrum van Lelystad. Het is nog niet open, maar verslaggever Reo van der Weijden, die gaat er alvast even kijken.
3: Hier komt een hele grote bar waar de jongens en meiden de pizza's gaan maken. Met een hele mooie grote pizza oven hier. Hier komt het gewone toilet. En hierachter komt het gedeelte voor de jongeren, voor het personeel.
4: Aanjager Rick van der Molen raakt niet uitgepraat over waar alles moet komen.
3: Hier wordt de spoelkeuken gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt.
4: Het harde werken, dat is nodig. Er moet nog veel gebeuren voor de tent open kan.
3: Ja, we zijn dus een stichting en sinds een jaar of 5 werken we met jongens en meiden uit Lelystad, waar het gewoon even niet zo goed mee gaat op school of met de politie of die een beetje in de knoop zitten met zichzelf. En nu werken we met foodtrucks. We hebben een pizza foodtruck en een koffietruck waarmee we samen met de jongens en meiden pizzafeesten verzorgen. En ja, we willen gewoon heel graag wat meer structuur in het werk. Zorgen dat we gewoon elke week evenveel werk aan de jongeren kunnen bieden. Een plek hebben waarin we gewoon rustig met de jongeren kunnen praten. En ja, daar zo zijn we uitgekomen om hier een pizza-restaurant te starten samen met de jongeren. Dat moet helemaal verbouwd worden. We hebben geen budget om timmerlieden in te huren. Dus we doen alles met vrijwilligers, verbouwen we hier. We zijn afhankelijk van donaties, van fondsen en van giftgevers. Maar we gaan er wel echt iets supermoois van maken. Wij willen hier gewoon een veilige plek bieden waar het leuk is, waar het gezellig is, waar het veilig is en waar de jongeren gewoon kunnen leren werken, hun talent ontwikkelen. Ze kunnen verdienen er wat geld mee en zo gewoon een plek bieden waar de jongeren zich echt helemaal kunnen ontwikkelen.
4: Wanneer moeten hier de eerste pizza's gebakken worden?
3: We moeten nog vergunning aanvragen. En zoals je ziet wordt er nog een enorme verbouwing. Maar wij hopen, denk ik, ja, oktober, dat is op z'n vroegst, maar anders november. Maar nog wel dit jaar.
0: Gaat hij lekker de oven opstoken. Zometeen de berichten van buiten Flevoland met Arie.
2: Ja, goed nieuws voor mensen die een hekel hebben aan kinderen op campings. Want het aantal kinderloze campings neemt toe.
0: Phil Collins, Groovy Kind of Love.

0: Kind of Love. Zijn versie, de versie van Phil Collins, hoorde je in Flevoland is wakker. Wat hebben we gisteravond? Nee, we gaan nog even kijken naar berichten van buiten Flevoland. Ik had twee rubrieken op elkaar, Arie, sorry.
1: Ja, het was gisteravond een bloedstollende finale. Maar Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. Heb je het gezien, Leo?
0: Nee.
1: Niet gezien?
0: Nee, die 1-0 heb ik niet gezien. Maar wel dat, dat er heel veel kansen voor de Spanjaarden waren en weinig voor de Argentijnen.
1: Dus je hebt heel lang zitten kijken naar de wedstrijd?
0: Ja, en toen ben ik maar gaan liggen.
1: En toen begon het.
0: Ja, zal je altijd zien.
1: Dat is toch ook wat? Ja,
0: zal je altijd zien.
1: De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde.
0: Nou, dan kan ik het ook.
1: Nou ja, dan moet je dat alsnog doen.
0: Ja, is zo.
1: Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Voorzet richting de tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres opent te scoren. Dan toch voor Spanje.
1: Ja, maar het is natuurlijk zoveel mooier als je het gewoon in het Spaans hoort. Want dan hoor je het enthousiasme pas goed. Zo klonk het.
3: Nico de cabeza, al remate.
1: Dat is toch wel genieten. Nou, Trump die was er natuurlijk ook, de president van Amerika. En samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij gezamenlijk de wereldbeker aan de Spaanse voetballer Rodri. En in Madrid barstte vanzelfsprekend een groot volksfeest los.
0: Vakantieberichten zijn steeds meer kinderloze campings zoals deze in Drenthe. Dit is de eigenaar.
4: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
0: En over oudere mensen gesproken, deze twee gaan ook wel eens naar zo'n camping, zitten ze even zonder kleinkinderen.
5: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
0: En dat waren de berichten van buiten Flevoland. Tot nieuws en reclame van 8:30. Armin van Buuren. And this is what it feels like.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Tientallen Spanjaarden vierden vannacht feesten in Lelystad. Ze stonden natuurlijk stil bij het winnen van de wereldtitel. Spanjaarden keken de finale van het WK in een poolcentrum. Maar na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en gingen de supporters juichend de straat op. Veel van hen werken bij het Spaanse distributiecentrum Inditex achter het vliegveld. In Lelystad is een poes beschoten. Het gebeurde in de Zuiderzeewijk net voor het weekend. De dierenarts kon het beest redden, maar telde wel 2 kogelgaten en een poot die op 4 plekken gebroken was. De eigenaresse heeft er geen woorden voor.
11: Hoe dan? Welke gek doet dat? Wie schiet op mijn katten? Of op een andere kat? Wie doet zoiets?
10: Bij een steekpartij in het centrum van Almere Stad is dit weekend een 22-jarig persoon gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. De steekpartij was bij het pand van een zorginstelling aan de Blekerstraat. De rechter heeft een 21-jarige Almeerder veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is veroordeeld voor de beschieting van een huis, 2 mislukte ontvoeringen en voor 2 woningaanslagen in Zuid-Holland. Volgens de rechtbank regelde hij ook jongeren voor criminele klussen. En de VVD in Dronten wil dat de gemeente de distel en het Jacobskruiskruid gaat bestrijden. Raadslid Trudy Stoker zegt dat beide planten flink oprukken en dat er nu actie nodig is. De liberalen vinden biodiversiteit mooi, maar er zijn volgens hen wel grenzen.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles.
10: Dankjewel, Dorald.
13: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden... en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
10: Dankjewel, Diana.
14: AWB Verkeersinformatie. Heel veel vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere-Haven. 46 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ja, en dan ook vertraging weer voor de mensen die reizen met de trein. Want er zijn werkzaamheden tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum. Er rijden bussen. Dus snelbussen voor de mensen die met de trein reizen door onze provincie.
10: Ik kreeg net een appje uit de trein. Even kijken. En daar zegt een vaste treinreiziger zegt... normaal die trein 14 minuten, nu 43 minuten met de bus. Dat is de verdriedubbeling van je reistijd.
14: Dat duurt nogal even.
10: En die werkzaamheden, dat was het ook alweer tot?
14: Tot begin volgende week. Tot maandag. 'S nachts 1 uur. Straks gaan we vlinders tellen. Nachtvlinders.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bette Midler mocht een liedje lenen van Mick Jagger en dat was Beast of Burden.
1: Nachtvlinders zijn wat minder bekend dan bijen en gewone vlinders, maar ze spelen een belangrijke rol in de natuur. En daarom houden boeren in heel Nederland bij welke nachtvlinders op en rond een bedrijf voorkomen.
0: Ja, dat doen ze al sinds 2019. Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid tot bijna 190 boeren. Daar hoort bij boerin Karin Bergmans uit Dronten. Verslaggever Ilja de Zeeuw ging met haar mee op vlinderjacht.
2: Nou, we gaan nu naar het land. Even een beetje slootjes springen en kruip door, sluip door. Dus even oppassen waar we lopen. We gaan naar Dermis legen en kijken of we nachtvlinders hebben gevangen.
3: Boerin Karin Bergmans telt al 7 jaar nachtvlinders. En niet alleen voor haar plezier. Ze neemt deel aan de Boeren Insectenmonitoring Agrarische Gebieden. Beter bekend als BIMAG.
2: Eigenlijk is het een beetje gekomen door een aantal boeren op internet. Boerinnen eigenlijk. Dat ze dachten, ja, heel veel negatieve beeldvorming over insecten en er wordt maar gespoten. En dachten, we gaan eigenlijk gewoon zien wat voor mooiste allemaal is. Dus we hebben een beetje hashtag insecten op de boerderij. Zijn we mee begonnen op Twitter en Facebook. En toen kwam dit project kwam toen voorbij. En dachten, nou, dan ga ik daar aan meedoen.
3: Iedere 2 weken plaatst Karin rond zonsondergang 3 emmers. 1 in een akker, 1 in een natuurstrook en 1 op het erf. De ledlamp op de emmer lokt de nachtvlinders. Die vervolgens de emmer invliegen en daar op eierdozen de nacht doorbrengen.
2: Dus je kunt nu zeg maar met 3 emmers op 3 verschillende meetpunten kun je goed zien wat het verschil is tussen een gangbaar beteeld land of een biologisch beteeld land, maar in ieder geval productieveld en een natuurmaatregel en in je tuin. Dit is volgens mij een glad beertje. Ik weet het niet helemaal zeker. Moet ik thuis? Die is volgens mij, heb ik die ook nog niet hier gezien. Over het algemeen is de natuurmaatregel, die is, daar vinden gemiddeld alle boeren door Nederland heen, zeg maar alle sectoren, hebben in de natuurmaatregel de meeste vlinders. Zelf heb ik de meeste vlinders in de erfsingel.
3: Een natuurmaatregel is een plek op het land van een boer waar ruimte is voor natuur. Zoals een akkerrand met wilde planten of een strook met bomen en struiken.
2: Nou, nog één. Dit is een gamma-uil. Die zit hier heel veel. Oh, hier zit er nog 1 onder de rand. Die neem ik nog even mee. Zo.
4: Hoeveel soorten heeft u gespot de afgelopen 7 jaar?
2: Macro-nachtvlinders, ruim 250. Ik weet niet precies, nu weer een paar erbij. En micro's 150. Dus van de macro's is het denk ik een beetje een kwart van wat er in Nederland vliegt. Die heb ik inmiddels hier op bedrijf gevonden. Dat is eigenlijk wel meer dan we met z'n allen van tevoren gedacht hadden wat er in het agrarisch gebied wat we zouden vangen met deze methode. Dus dat is een leuke opsteker.
4: Had u daarvoor ook iets met nachtvlinders of is het totaal
2: niet? Nee, ik wist eigenlijk, ja, je weet dat er motjes bestaan, maar die ken je dan, dat ze lastig zijn dat ze in je kledingkast zitten of zo. Het gaat echt een wereld voor je open qua nachtvlinders. Van zo klein tot zo groot. Eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Het is eigenlijk zonde dat ze 's nachts vliegen, want er zijn maar tientallen dagvlinders, maar er zijn duizenden nachtvlinders.
0: En zij kent ze. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Arie, wat heb je gevonden? Welke fragmenten?
1: Onder meer het fragment over Mars. 50 jaar geleden werd het in beeld gemaakt.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je zei het
1: wel. Ja, ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: horen uit de hitparade van nu. De New Yorkse zanger Somber and My Body Isn't Ready. Het is 9:10. Wat heb je gisteravond gemist op de radio? Begin ik even mee met het oog op morgen. Daarin ging het over de allereerste beelden die precies een halve eeuw geleden van de planeet Mars werden gemaakt. Onbemande ruimtemissie Viking 1 zorgde ervoor dat mensen voor het eerst de buitenaardse zandwoestijn zagen. Het was het begin van de ontdekking van deze rode planeet, vertelt Artemis Westenberg, ze is CEO van de ruimtevaartorganisatie Explore Mars Europe.
1: We waren ontzettend nieuwsgierig hoe het er nou echt op de grond uitzag. En ook die satellieten die natuurlijk de vervoerders waren van de landers, die moesten dan heel veel foto's nemen van de planeet Mars, want dat wilden we ook wel graag, dat we nou eens echt een goed zicht zouden hebben hoe het eruit zou zien. En wat dat betreft dat, en we wilden weten, want dat is eigenlijk altijd de vraag als we de ruimte in gaan, zijn we alleen? Kortom, was er leven?
0: Ja, en of er leven op Mars is, ja, die vraag is na 50 jaar nog steeds actueel.
1: Ik denk dat we nu voor een heel groot deel denken dat de kans dat er leven is op Mars toch wel heel groot is, omdat er in de afgelopen 20 jaar allerlei aanwijzingen zijn geweest die hetzij geologisch kunnen zijn, maar ook heel goed kunnen duiden op leven. Ook wat je ziet in de bodem met al die nieuwe grotere rovers die we sturen en die dan vele kilometers rijden en heel veel foto's en dergelijke en onderzoek doen. Kans is groot, maar ik zeg het, totdat daar mensen staan.
2: En dan het programma Dijkstra en Even Blij ter plekke. Zij waren op de Tilburgse kermis. De kermismeester houdt daar alles in het gereel. Jet van Baast is al 30 jaar met de kermis bezig en bekommert zich om de meer dan 200 attracties.
3: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
4: Kijk.
2: En er is ook een heuse kermiswethouder. Maarten van Asten doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud. Maar hij stapt zelf niet meer zo snel in een draaiende attractie.
5: Ik denk dat als ik daarin ga, dan een soort kikkerbril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga er of in de Hooggaardie, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
2: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.
0: Dit was Flevoland is wakker. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland dat ik mag doen. En Arie zullen we morgenochtend om 6:00 afspreken.
2: Zeker, gaan we doen.
0: Gaan we doen. Tot nieuws en reclame van 9:00. Gouden ouwe uit de jaren 80. Hier zijn de Pet Shop Boys over de meisjes van West End.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan. Alle plaatjes uit het AD te bekijken. Hoe de weertoestanden stonden in de krant.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Veel nachtvlinders geteld in Flevoland en celstraf voor Almeerder die huizen beschoot. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
15: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van, het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.

0: die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel, Dorald. Eén korte file nog. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 4 minuten. Zijn de restanten nog van een kapotte vrachtwagen allemaal opgeruimd. Komt weer op gang, dus dat komt allemaal goed. Zometeen gaan we beginnen met Flevoland Muziekland. En beide muziekjes fijne gitaarwerk van Mark Knoflook.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Schouwenaar.

het fijne gitaarwerk van Mark Knopfler. En de rest van de band die deed natuurlijk ook mee. Dire Straits en The Sultans of Swing hoor je. Maar we begonnen Flevoland Muziek aan dit uur met Valerie. In de uitvoering van Amy Winehouse. Goedemorgen. Ja, we hebben natuurlijk nog een beetje Spanje in gedachten. Maar jaren geleden hadden de Nits uit Nederland Spanje al heel lang in gedachten. Ken je deze nog? De Sketches of Spain?

0: Lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland. Er hangt

hoor je het ook eens van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht en dat is amor. Er hangt een spelletje in de lucht en dat heet de Kiekendief. Die is op stap geweest. En ja, dat is heel populair waar die is geweest. Namelijk de havendagen in Zeewolde. De haven ligt dan chockvol met historische schepen. Die zijn feestelijk versierd met vlaggetjes. Dus wat je ziet op de foto is inderdaad een haven chockvol boten. En heel veel vlaggetjes. En oh, er is zoveel te zien. Ja, en ook vandaag is weer de vraag... wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Zie jij dat? Dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepleveland.nl/kiek. Doe dat dan wel voor 11 uur, want om 11 uur dan gaan we gezellig mensen bellen. Dat doen Marco en Katerien dan. En die gaan dan vragen aan de mensen wat het verschil was. En draai aan het Rad van Fortuin doen we dan voor hen. En wie weet ga jij ook naar...

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Vrijwilligers hebben gisterenmiddag ruim 2300 vlinders geteld in het Kuinderbos bij Band. Het was de 10e keer dat de telling plaatsvond. Natuurliefhebbers trokken met verrekijker, fototoestellen en telformulieren het natuurgebied in. Atalanta werd met 765 keer het meest gezien, gevolgd door het Zandoogje 333 keer en het Koevinkje 265 keer. Boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos.
9: Er zijn heel veel soorten al uitgestorven in Nederland. Er zijn ongeveer nog 75 soorten en we gaan er nu zo'n kleine 35 in het Kuinderbos hebben.
8: Ja, die 35 haalden de tellers niet. In totaal zagen de vrijwilligers 23 soorten. De rechter heeft een 21-jarige Almeerder veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is veroordeeld voor de beschieting van een huis, 2 mislukte ontvoeringen en voor 2 woningaanslagen in Zuid-Holland. Volgens de rechtbanken regelde hij ook jongeren voor criminele klussen. De gemeente Almere is kampioen Nelson Mandela-vernoemingen. De stad heeft meer plekken dan waar dan ook in Nederland vernoemd naar de anti-apartheidstrijder en voormalig president van Zuid-Afrika. Er is een Nelson Mandela-park, een boomstraat en ook een Nelson Mandela-parkeergarage. Hij zou dit weekend 108 zijn geworden. Bij de vernoeming in Almere was Mandela nog in leven. Dat is best bijzonder, vindt deze journalist.
10: Als in iets wat opmerkelijk is, omdat je in Nederland een ongeschreven regel hebt, en dat is eigenlijk dat je geen openbare plekken vernoemt naar mensen die nog in leven zijn.
8: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beeld is te zien dat vlammen uit het dak slaan van een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand in Udenhout niet meer te redden. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles.
8: Dankjewel, Dorald.
12: Een heel goedemorgen. We hebben de komende tijd voorlopig met tamelijk koel zomerweer te maken in Flevoland. Vandaag eerst wolkenvelden en lokale lichte buitjes. In de loop van de dag blijft het overal droog en krijgt de zon steeds meer de ruimte. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Op het warmste moment van de dag is het zo'n 20 of 21 graden en daarbij waait een matige noordelijk wind. Vanavond en vannacht minder wind. Het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog bij een afwisseling van zon en wolken. In de avond verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar. Woensdag veel bewolking en overal in Flevoland een paar lichte buitjes.
8: Dankjewel, Diana Woei. Heb je een leuke weerfoto voor haar? Dat mag naar weerfoto@omroepflevoland.nl. Flevoland, muziekland, dender maar door. En zometeen een zanger met een gitaar. die hallo zegt. Speciaal tegen jou.
13: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Dijk en binnen zonder kloppen. Ja, wat zeg je dan? Hello, you beautiful thing. Die hoorden we ook van Jason Mraz.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986 en we gaan terug naar week 30, want we zitten in week 30. En toen in deze prachtige zomer van 1986 stond op nummer 2 het liedje Papa Don't Preach. En dan weet je natuurlijk al over wie ik het heb. Madonna. En diezelfde Madonna die gaat nog steeds mee. Want gisteravond kon je haar zien in de halftime show. Toen, ja, bij die wedstrijd waar toen tot op dat moment geen enkel doelpunt erin wilde. Tegen Spanje tegen Argentinië bij het wereldkampioenschap. Ik heb haar gezien. Ik heb haar gehoord gisteravond. En ik vroeg me af, zou ze echt zingen? Ik had zo mijn twijfels bij Madonna. Maar goed, in 86 stond ze ook in de lijst. Toen nummer 2 met Papa Don't Preach.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986.

met deze week de polderplaat mee. Rolf Sanchez, half in Spaans, weer die Spanjaarden. En half in het Nederlands, Machar. En als je nou een beetje zat mee te zingen met Only Wanna Be With You van Dizzy Springfield in gedachten, dat kan, want dat is de basis van dat liedje. Daarvoor uit de jaren 70, Barry White en What Am I Gonna Do With You. Wat gaan we doen met Marco Verhagen? Nou, die gaat straks nog een uurtje Flevoland Muziekland voor jou doen. En daarna heeft hij Herberg aan Zee. Even kijken, wat heb ik nog? Oh, dat is een hele mooie. Dat is ook een cover, maar dat maakt niet uit voor de mooiigheid. The Road to Mandalay. Naar nieuws aan de klaar van 10 uur met Robbie Williams.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik draai me om en ik zie haar eigenlijk liggen. En ik loop naar haar toe. En ik wil haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zijn er nog vragen? Hey, mooi.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, wat zal het geweest zijn? 5, 6 jaar zat hij bij ons in de caravan. Alle plaatjes uit het AD te bekijken. Hoe de weertoestanden stonden in de krant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar...

0: Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
1: Dit is Urieke Vem.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoogte.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later.

0: nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
0: Urk FM.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.